0: Hier zijn we Vara en down de diepe reizen. Ik zie Diane. Carol, Joyce en ik willen met die vandaag spazieren op ons programma wat vroeger met hopening heet deed.
1: Hallo en ik zie Joyce. Hast u al lang naar ons gehoord? Ik vrouw wil ik wonder als u de biblische geschichte van David chanst in de Bibel. Wanneer hij ook lang terug geleefd heeft, 3000 jaar terug, zijn zijn geschichte immer van fresh en interessant. Onze Carol de Falken geschichte vertaalt, is hier en wel ons van David vertalen. Welkom hier, Carol. Hoe schijnt het met die?
2: Hallo, Joyce. Mij eet je dat immer schijn, wanneer ik kon te onze vriend op vroes met hopning reden. Vandoor wil ik die nach eine biblische geschichte vertalen. Nicht bloß is die interessant, aber einer kann auch viel von die leren. Doorwein sind je die in de Bibel, nicht so? Als ik aanvang, laat mij die vraag stellen wo du even denken kost. Wanneer du eine schwere tijd hast, wanneer du in een kampf bist, wo is dat dan? Mal sei je, wanneer du krank oder bedoerd bist, angst hast, wem kost du dan die toekomst anvertrouwen? Wo is die hopning?
0: Dat is een goede vraag, wo ons alle een antwoord verfehlt.
2: Dit is een ware geschichte van die tijd als de Israëlieten in dat verheidene land woonden. Maar er waren andere velden die ook dat goede land hebben willen, en dat waren de Philister. Beide velden hadden een armee. Die hadden zich aan beide zijden van een tol verzameld. De Philister aan de ene zijde op een boog, en de Israëlieten aan de andere kant op den boog. Zij mogen zich rijden voor een kreeg, maar die had nog niet aangevangen. De Philister hadden een zeer grote soldaat die 3 meter hoog was, en die had grote geweer. Ik wil lezen wat de Bijbel dat beschrijft en wat hij zei wanneer hij de Israëlieten drijven deed. De ganze geschichte is in 1 Samuel, kapitel 17. Die hadden soldatenhout, die van brons gemaakt weer, op een kap, en hadden bronsene soldatenkleid, want bij 57 kilo woog. En hij had bronsene schachten aan de been, en droeg een lange bronsene schmiedstang op een redje. En de stang aan zijn spies weer zo lang als een wever zijn halt. En de spets van zijn spies weer van 7 kilo isa gemaakt. En hij had een deina, die zijn schild verre aan droeg. En hij stond en raupte de Israëlieten. Waarom heb je jun zo verzameld om te rieën? Ik zie een stortje soldaat van de Philister en je zendt zal zijn mannen. Wilt jun einer van jun mannen en laat hem hier naar mij komen. Wanneer hij met mij kämpft en mij doodmaken kan, dan wil wie jun deina zijn. En wanneer ik je een arm gewinnen doe en arm dood maak, dan word je onze deine zijn en ons deine. En de Philister trots de Israëlieten en zei, zieg de mol einer van jullie mannen uit en schek dem her, dat wie met een ander kämpfen. Dit passiert voor 40 dagen.

0: Dawid sien 'n bruid weer daar en hy arm hy. En eendag sê Dawid sien 'n papa toe aan. Nem en Peniel met deze eruiste tjena en deze tien brood en spou die en breng die ne bruid daar. En nem ook deze tien stad der tjais vir dem kapitein van ere duzend. Zij hem al nou, waar dat met die ne bruid staat en breng me wat treg van aan. David deed dat en kom door haan als Goliath waar hij ruit kom en Saul en zijn manna dreven deed. David heerd wat zij onjazig zeide. Zitst u den man verkomen? De tjemt Israël te trotsen. De janja weer dem woord aanbrengen. Wordt veel wird vallet van tjeinig tjerie. Hij wordt am ook zijn dochter geven als vrouw. En dem zijn voda zijn familie wordt hij vrijmaken van taks aan Israël. En David zei te dem, de bezit am stond. Wat worden zij voor dem daune, die dem Philister aanbrengt en deze schoon van Israël wegneemt? Wer is de onbesnedene Philister, dat hij den levende God zijn Heer zo trotsen deed? En de manna zeide hem dezelfde antwoord. Zij zeide hem voor die dem wird aanbrengen, wird beschanken worden. En Eliab, David zijn oudste broeder, hier wat David met de manna reed. En Eliab wordt aanwellig met David en zeed. Waarom bist du hier? Wie is nu met die poor schulp dort in de wildnis? Ik weet wo groot du die emma deest en wo schlecht du hem hoort best. Du bist bloos gekomen die den terecht te bezijnen. En David zeed, wat heb ik nu aanrecht te doen? Ik vroeg bloos. En David dreed zich weg en vroeg nog zestweem dezelfde vroeg en hij geeft aan Wara dezelfde antwoord. Dan deed David zich bij Saul aanbeide en zeed. Als ik mijn vader zijn schoop heide deed, zei me door haan en Wara een leeuw of een boer om een loom te nemen. Dan jenk ik die hen aan, tiel die dood en bracht mijn loom treed. En waan dat tier zich jen mij weere deed, dan neem ik dem bij hem holz en sloeg dem dood. Ik heb beides leefs en boeren, dood gemaakt. En met des onbesneden Philister, waar ik kracht zou doen, wils hij de armee van dem levende God getrotst haft. De haar heeft mij van de kleve van leef en van de kleve van boeren raad. En hij wordt mij van des Philister zijn kleve raden. Saul wil hem zijn geweer geven, maar David nam dat niet aan.
1: Wo lässt du de Geschichtbad so weit? Hier ist die Armee von Gott sein Volk, und der grühlte sich vor diesen grauten Ries. Sogar der graute Tchennig Saul hat Angst.
2: Ich glaube, sie deide sich dollar ab ihre eine Kraft verloren und nicht ab Gott. Die wurde bloß habe gecheckt, wo graut und ängstlich die wir. Sie vergaat dat God veel grater is als irgendein van ihre vriend. God had aan der so veel schworen geholpen.
1: Wat denkst van David? Wo kom dat hij so veel moed had? Hij wie reid zich door hand te stalen, jen dezen vriend die God lasteren deed. Dat wie jen zien God, den hij zei a goutjane geleerd had, die had hem al een grootje voor geholpen. Einmal met een boer, een andermal met een leef, die zijn schoop hadden proefd om te geriepen. Ik wonder wat de andere soldaten met gedacht hebben als David zich dat wilde. Wat wordt met aan passeren, wanneer de jonge David niet in kampf gewinnen wordt?

0: Nu wil ek die dat je schicht weder lezen, kraait zoals die in de Bibel beschreven is. Dan neem David zijn hoordstok en een hond, en los ik 5 glote steinen op en het leed. Hij stopt zich de steinen en zijn hoordtoos, en met zijn schleder en een hond jink hij den Philister entjeen. De Philister tjeim ook al no arm op touw, en zijn schilddroger jink ver arm. En als de Philister David klote zijn trich, veracht hij arm, wils hij een schmakker roodhooier jong weer. En de Philister zeed, Zie at jen hond, dat du jen meetjamst met den stok? En de Philister fliegt David uit, en dem nome van zine jatta. Kom bloos omol her, zeed de Philister, en ek worde feil en de wille tiere dien fleisch te vrete jewe. Dan zeed David tot den Philister, Du tjamst no mee met een schwert, een spies en eine schmiedstang, Ober ek kom no die in dem nome van dem Herrn, die alles regiert, en die God ewer dat Israelitische Heer is, wanneer du je trotst hast. Vandaag nog, wordt de Herr mi die en mine macht geven, en ek word die doolschlone en die den kop afschnieden. Ek word de doudes van de Philister erheer, no de veil en wille tiere geven, en alle mensen worden weite, dat door een God en Israël is. En al die wat vandoor hier zijn, worden weite dat de Heer niet met schwert en spies ans raden wordt, de kampf je hier dem Herrn, en hij wordt mij die en mine macht geven. Als de Goliath noda no David op te jenk, ran David schwind bij de kampflinie no dem Philister. En David fout in zijn torschnen en neem een stein en schmeit den met de schleder. En hij traf den Philister om stern en de stein schloeg in zijn stern nen. De Philister val op de eerd met dat gezicht rof. En zo tjeim dat David den Philister doorschloeg en dood moog met de schleder en een stein. Als de Philister zagen dat er grote held dood weer, dan rande de weg, en de Israëlieten hingen roon. Nodem hadden de Israëlieten van een lange tijd vrede. Dat is dat eng van de geschicht.
1: Wie dat een bekende geschicht voor die? Ik gleich krijg geschichte niet besonders, aber ik vind deze dag sehr interessant. Ik moet staunen, wo brav de jonge David wie. Met leefs en boerete vete, als hij nu de schop abhossen deed, wie ook allen bewies, dat hij niet leicht angst had.
2: Ik lief zijn vertrouwen wie niet, en wo stark hij wie, aber hij had geleerd God te vertrouwen, en de je voor in zijn leven van dag tot dag. Es dat niet sehr zo met ons. Wie leren God te vertrouwen en onze gewöhnliche Erfahrungen im Leben.
1: David zijn te vertrouwen weer in God en in God zijn lijf voor zijn volk. Hij wird aan niet lote te schand komen. David wil keinem lote zijn God en zijn volk beleidje. Hij deed op een hoop spelen en moog op leider, even wo God de natuur en alles gemaakt had. David weer oprechtig. Mol had hij veel hoopning en dan had hij angst. Hij deed ook nog mol twijfelen. Vele van zijn leider deden van zijn vrede im Herrn reden. Joyce wist u eind van die lezen wat hij sehr mehrlich geschreven heeft, nadem hij den Kampf met den Goliath gewonnen had. Aber eerst war wie nu een leidhoorje.

Jude en. Dat doe ik wel eens. Dat is in de psalm 9 en daar wil ik een paar vers lezen. Een psalm van David, van de schöne Jugend, verder zingen. Ik dank die met mijn ganse hart en wil van al die wonderwoorden reden. Ik wil mij vrijen en am dient halve vrouw zijn. Ik zing die namen te loven, die allerheerste. Du hast mijn vielen trigge jucht, die zijn voor die je vallen en am je komen. De haar oberbleft eeuwig, ken ik. Hij heeft zijn troon, reitgemerkt, tom rechte. Hij wordt de welt raast, rechte, en alle veldje aprechtig regieren. De haar neemt de arme en ongejedrekte onder schutz. Hij is een schutz en al ehrentrubbel. En die dienen noemen tjane, worden er vertrouwen op die zate, wilst du haar, hast de nog niemals am sterk geloten, die nu die zieke. Loof den haren, die in Zion woont. Zeg de veldje wat hij je doen heeft. Hij, die door raag even deed, heeft niet die zinje vergeten. Hij verjaart ook niet, want de arme schreeuwen. Heb medelijd met mij. Zeg maar wat mijn vriend mij voor elend toezat. O haar, raad mij uit de doodspoort, ruut, dat ik al dat vertalen kan, wofür ik die loof. En dat ik aan de poort van Jeruzalem stonen kan en mij vrije, dat du mij je raad hast. Haar, sto op. Laat de mensen niet de evenhand hebben, laat de veldje voor die gerecht worden. Haar laat even de veldje ne fors komen, dat zij zelfs en zijn, dat zij momentje zijn. Hield zich dat niet zo als van dit vriend zo wie als de Goliath? David gaf God al de eer, niet zichzelf, hij weer deemoudig. Hier is du wat hij over God zeed. Hij wist dat God geraasd is. Hij had dus een stortje, geloven aan God en zijn ganse leven. Hij had later ook vele vrienden en troubles in zijn leven.

Zijn kinderen worden uit het land nemen en zij worden wegzenden in Egypte voor 430 jaar. Maar hij zei aan ook dat hij aan dat land geven wordt, dat je heert aan. Maar na die 430 jaar wordt hij aan terugbrengen naar dat land. En dat passiert krijgt zo, dat weer buchstäblich erfällt. En to Jeremia zegt God dat wegen ere zin wordt hij aan uit dat land uitnemen, en zij worden voor 70 jaar van dat land wegzenden. Nu, Hosea, de profeet weer, voor dat noordelijke Chenichrik, red niet van hoe lang zij worden wegzenden, wils osne nation kämen zij niemals terug van Assyrien. Daar redt dat van veel dag of een lange tijd. Maar hoe lang is een lange tijd? Daar waren zo'n meerdere jaren terug die leefden. Zij hadden dat uitgerekend dat Jezus terugkomen wordt voor zijn gemeente en dat jaar 2000. Maar zoals we weten, dat passiert niet. En ik weet eigenlijk ook niet hoe zij dat herkregen. Daar schijnt zijn ene die zou denken dat ze een private telefoonlinie hebben om hemel en dat andere niet hebben. Maar dat is schijnt ook niet zo, wils dat is niet passiert. Die zijn aanrecht geweest. En ik zie me zeggen dat China heeft meer verrecht om her te komen als eigenzest weer. Jo, daar weer sogar een, die niet zeer lang terug zei dat deze generation weer de generation die de entrekking ervaren wordt. Nou, dat kun je wel eens zo zeggen. Maar wie had China verzekering door veel? Maar de her zei een lange tijd. Hoe lang? Waarom deed de Heer hier niet een nummer geven, of een zool, voor hoeveel jaren dat wordt zijn? Maar ze wil in deze tussentijd dat ze uit haar land zijn, en ze worden uitgenomen en dat je uit 70 na Jezus in je geboren, zijn die niemals teruggekomen als de nation. En ja, daar zijn nu eenen die daar terug in haar land zijn, of ik zal zeggen in een zeer kleine poort van dat land, en die zijn daar niet terug in geloven, zeg maar. Die zijn niet teruggekomen naar God zijn woord nu. Oh nee. Hark nu, wils dit is zeer wichtig dat we dit zien. Zoals ik zei, die zijn tom deel teruggekomen naar dat land. En dat is zeer opmerkzaam wat daar passiert is. Maar dat is niet een erfelle van profetie. Wils dat zegt, dat wanneer ze terugkomen worden naar God zijn woord nu, dan worden ze ook terugkomen naar God. En dat is niet passiert. Er zijn nu sogar enige Bibelleren die zo denken dat het mogelijk is dat de Juden waarder worden uit hun land genomen worden, wil ze daar zijn en aangeloven. Ik weet dat niet. Dat kun je dan ook zeggen, maar ik word dat daar beloten. En dan moet zijn wat passiert. Eenerlei weet ik. En dat is, dat wanneer ze nog God zien woord, nog worden terugkomen naar haar land, dan worden ze en geloven en haar God terugkomen. Wat in deze jaren passiert is, is zo als een klein beeld van wat God doen kan en wordt. En ze nu ook dat het zegt dat ze ohne entschädig worden zijn. Dan dat Israël falsch wordt van een lange tijd ohne entschädig zijn, zegt het. Ik red daarvan dat vergeet mol en ook dat zij ohne entschädig zijn, worden zijn, en ik red ook daarvan. En dat zegt ook dat zij ohne een opfer worden zijn. Dat is waar ik dat vergeet mol abheerd, en waar ik vandaag nog terugkomen wil. Nu, mensen zeggen manchmal dat wie van Lucas 21 reden, waar dat zegt dat de heide Jeruzalem ongeklingen worden, wat de heide ere tijd erveld is. Also moet we om eng zijn, wils de Juden hebben nu de stad Jeruzalem. Nu dit is waar we moeten zeer obacht geven op wat hij zegt, wils dat is leicht tot een entschluss te komen, ohne dat ene dat goed betekent dan. Ik wil nu eerst zeggen, dat ik leef dat we in de laatste tijd leven. En dan wordt weer zeggen, meenst u dat de Heer bald komen wordt? Nou, ik weet niet hoe bald, wils we zijn nu al in de laatste tijd geweest, voorbij 2000 jaar. En de Heer Jezus zei, zee, ik kom bald. En dat weer bij 2000 jaar terug.
Also, ik zie niet recht te zeggen dat het vandaag of morgen, of de volgende week, of dat het volgende jaar passeren wordt. Mij is zo dat we niet zullen een gewisse datum zetten. We weten bloos niet wanneer dat wordt zijn. Maar ik leef ook dat de zaken in de wereld zich toepvoeten en toepbingen, en dat volgende grote dat passeren wordt, dat de ganze wereld aangrepen wordt, is de ontrekking. Wanneer je meent van deze eerd wordt weggegrepen worden. Nu de oorzaak waarom door niet een gewisse tijd aangegeven is, is wils de gemeente eindelijk onder een ware norme is. En door is niet een gewisse tijd lang gegeven, hoe lang die op deze eerd wordt zijn. Zeg maar, we zijn een himmelsche volk, eindelijk. We hebben geen gewisse norme zoals Mennonieten of de Baptist, of de Eriën zowat. De gemeente heeft niet een gewisse norme buiten dat, de gemeente. Dat woord gemeente en de spraak die in dat Nieuwe Testament gebruikt wordt, is dat woord ecclesia. En dat meent bloos een groep mensen die God toep geroept heeft. En hij deed dat nu ook nog. Roept mensen toep dat ze Jezus aannemen zullen als heiland en zonen die donen zijn dan een poort van de groep en dat wordt ook Jezus in bruut genaamd. Jezus brugt verschillende gelijkenissen, waarheden te onrechten. En een van die, weer dat een man had een zeer wertvolle parel gevangen. En hij ging en verkocht alles wat hij had en kocht de parel. De koopman is Jezus zelfs en de parel is de gemeente. En jo, Jezus told een grote prijs voor de gemeente, dat heet voor die en voor mij. En dat weer zien in het bloot op een kruis. Wanneer Simon Peter een paar stunden getroffen had, verdiend dat de Heilige Geest kwam en de gemeente in de deed, en toen hem was gevraagd, weet je wat aan een klein stoot passeren wordt? Dan wordt hij gezegd dat nee, hij wist niet. De gemeente wordt gerend onder een gewisse datum en tijd wanneer dat passeren wordt. De geboorte van de gemeente wordt bekendgemaakt, maar niet de tijd. En zo is daar ook niet een gewisse tijd aangegeven voor de ontrekking, zeg maar. En daarvan worden de Israëlieten een lange tijd zijn, onder een chenig of een chenig zijn, of onder een afval. Nu wel weer een beetje terugkomen naar dit. Hadden jullie nu werkelijk Jeruzalem? Nee, eindelijk niet. Wat interessant is, is dat al die heilige steden en Israël, zoals de stad waar de tempel stond, zijn nu niet in de Joden er hang. De moslimlied en katholische enzovoort eignen de meeste heilige steden. En die hadden door grote strome gebieden op de steden geboet, en also heeft Israël die niet. Nee, wanneer die ook een nadeel van Jeruzalem hebben, over de wichtige steden hebben ze niet. En Israël kan zich niet wagen de proeven te overnemen. Daar is een heidnische tempel. Op kraak de steenen waar de tempel stond en Jezus in de tijd op deze eerd. En de harden Jood in Jeruzalem eenmaal gevraagd, waarom ze den heidnische tempel niet doorbroken en daar een tempel bouwden. De Jood had hem bloos aangecheckt en had gezegd, wat? Wist u haar dat we den derde weltkrieg zullen aanvangen? En jo, dat is krijgt wat passeren wordt. Nee, nee, die hebben nu niet een tempel. Die hebben China opgesteld. De enige stad die ze daarvan hebben, is de troonwand. De ene wand is daar even gebleven van de ganse tempelboe. En veel Joden gaan daarheen, daar te stonen en hielen. En zoals ik zei, die hebben geen opfer, buiten dat ene opfer, dat we nu ook hebben, dat is Jezus in opfer op een kruis, meest 2000 jaar terug, aan de buitenkant van de stad. Maar die Jezus is van dood opgestonden en is nu toe God zijn rechte hand. Die hebben geen opfer. Wat ik even zat ha als geen standaard, kan ook even zat worden als geen ebenbeeld. God had aan niemals een ebenbeeld gegeven. Hij had aan anderen gegeven verschillende dingen, zoals een ephod en terafim. De terafim waren kleine dingen die ze ramdroegen.
aber mit der Zeit fangen sie an, die sogar anzubeten. Und nun sagt Gott, dass sie nicht mehr waren auf Gottes deine Sinne, die waren nicht so eine Dinge oder Götterbilder anbeten. Und dort ist eine Leid, dort von Israel kann gesagt worden, sie haben seit ihrer babylonischen Gefangenschaft nicht auf Götter gehört. Sie sind nicht mehr auf Gottes Diener. Die haben sich nicht nur Gott genodert, aber sie haben ihre Götter verloren.

I det femte versen, det tredje kapitel. Nå her zeler de Israelite zens terugkomen, dem Herrgott er gott zeker en doft er tenig. En ze worden dem Herrgott verchte en ook zien goots en de laatste door. Nu, de worden terugkomen no dem Herrgott. En wanneer ze dat doen, dan worden ze ook teruggebracht worden no er land. De laatste door zijn nu nog in de toekomst. Wils mi esse dat dit en werkelijkheid no Israel handiede dat. En dat dit handiede no de tijd voorts no de grote triepseltijd. En Jezus zijn terugkomen zijn rik op te stalen. En dan dacht dat duizend jaar zijn rik. Also, die zijn nu ten deel terug in het land,

Ek weet dat daar zeer veel, zeer fijne en juistelijke tjoeke in gemeente zijn. Maar daar zijn ook veel die den woorden God gans verloten hebben. En hebben bloos te doen met plezier en er een zogenaamde goede woorden proeven wat ver te brengen. Dat wens er Jezus is. Veel tjoeke zijn zeer vriezinnig geworden. En haar lang trekt de Bijbel ons in gelegd. Ik weet van gemeente die dan ook hechere leer aanstalten hebben voor haar conferentie. En ik heb zelfs gelezen in haar literatuur, waar ze zeiden dat de Bijbel niet Gods woord is, dat is bloos zo als iedereen andere mensen boek. Jo, die verleiden veelvoud. En dat is zeer schuld. Mijn predige vriend zegt, die zijn eindelijk zes nust als een hoerenhuis. Dat is strenge reed, ik weet dat. Maar eindelijk is dat zo, jo. Ik wonder wat Jezus zou zeggen, wanneer hij in een van zo'n tjoeke in een ging om zondag te morgenst. Oder wat zou hij zeggen, wanneer hij in die tjoeke in een kwam, wanneer er zo'n genaamde aandacht is. Zij mij wordt hij zich door toezicht velen. In de vierde en vijfde kapitels hier in Hosea is dan beschreven daarvan dat Israël hoererie dreef. En dat vierde kapitel besonders is beschreven van dat je zaadsloze aanzettelijkheid en wisten niet wat God te zeggen had en of Gods dienst. Dat zijn ook zind die zeer rief zijn en veel nationen en de wereld en deze tijd. Dat is zo dat Israël God zijn uiterwilde volk weer en hij houdt aan dat je zaad ze geeft. Maar wel wie eenerlei zeggen zijn en dat is dat iedere nation die wel je zeggen zijn, is krijgt zo. Die nation weer schuldig. En wanneer hij ook zeer lang geduld had gehad met aan, dacht deed hij aan met de tijd rechten. En hij weer gans recht en wat hij deed. Hij schekt aan weg en gevangenschaft. Daar waren nu immerhand zo'n zinnen die zeiden worden dat wij niet of Gods dienen zijn. Maar hark, mijn vriend, zegt de Bijbel niet dat wanneer je jezig en nozig zijn, dat dat of Gods dienst is? Jo, dat deed. En hoeveel nationen zijn er nu, van wem dat kan je gezegd worden dat ze jezig en nozig zijn? Zeer veel. Ik wou hier nu bloos de eerste twee vers lezen en dat vierde kapitel. Je Israël zins, hark nu dem Herr God zijn woord. Dan de Herr God heeft een strijd met de inwoner im land, dan door is geen waarheid, geen erbarmen en geen erkentnis van God en dit land. Durch lege en schwere en mart en stelen en durch hoererie vermeren, en bloot schiet bloot aan. God zegt dit nu, en dat hij dat rechte woord. Maar mij dat nächste Mal, God is zegen, mijn vrienden.

0: Hello and welcome to Frues med hopning. Axie Diane. Axie Frau, dat vi vara kjana taup zene met di om radio. Ik hoop du has ne goude week gehad. Joyce S. van Dorg vara met mi taup en zij wordt ansaie van wat vi rede wella.
1: Van du nu ans harsje des, dan wil ik die als ans vriend ook begrijzen. Ik vang aan met ne vrouw. Donadine Tjinge, Emma Fijn, top spelen. Dit is wat ook met een poort Tjinge passeert. Dat kleine mejaaltje de Susie, dat er speelhond, ne je schicht vertalen. Den leidt al geries en verkomen, wils met den houdt ze al zo zeer je speelt. Zij noemt dat hondje jeder nacht met er top en baard. Er ellere broeder Johnny speelt bezied er, en met eenmaal jankert arm dat hondje. Zo tekt hij Susie dat was en noem dat ene aak nen. Zij kon hem niet ophalen, hij weer sterker en gerater als zij. Zij zat de bloos en hield.
0: Nu zei mij, woef je de mama, wat deed hij?
1: O, zij mocht Johnny dat hondje teruggeven. Zij deed aber ook met hem reden, waarom dat arrest weer. Zij vroeg hem, wo jinkt die dat, als de grote jongens, die een eten was nam in de schaal. Zij ziet, hij zal zijn zuster beschützen, niet weidaunen.
0: Dat essen beet zo als wat in de schaal voorken passeren kon. Op Engels wordt dat bullying genaamd. Dit baaste plottische woord, wat we daarvoor gevangen hebben, wat dat beschreven deed, is ongerieplastigheid. Dat is te omständlich, Emma Wara te zeggen. Dan wou ik einfach van bullying reden. Dat passiert te vele Kinder, aber ook nog te grote mensen. Wie meinen nicht, wann mensen zich strijden oder krijgen? Dat is, wann einer, der stärker is, een anderen angeriepen deed. En wel de weidaunen oder morgen schlacht feilen. Kan ook zijn dat zij met gewalt andere wat morgen daunen, wat zij nicht willen. Dat kan passieren tussen Kinder. Mag mensen die van de andere raus zijn als zij zelfs. En nog zo goed mag dietje, zonder wat beter gekleid zijn en die wat oma zijn.
1: Dat passiert niet bloos wanneer zij de charperlich aangriepen met chile. Dat kan ook nog met wiet gedaan worden. Jongens doen dat meestens met schlone, aber mij alles met wiet. Want mijn studie aan is het weiste.
0: Wo Mialis dat doen, is met hinja reks plüdere eva andere, met spoosmokke en treile. Dat je lijf ek deit nog weier als van weer einem schleet. Door es ne zei, Stadja en Steiner kennen mi wei doen, aber wir kennen mi nicht schode. Dat es goor nicht zo.
1: Es dat zo dat deze bullies, zo als einer de nane kon, zijn nicht bloos de grote stoke jongens, aber ook nog schmakker mij alles, de andere tjinge tjene tuurleden met hasselige wied en spoosmelken. Zo dat het zo is, beides jongens en mij alles brukken deze soort macht, door met dat zij zichzelf stortje feilen.
0: Wat zegt ons dat? Zo'n bullies moeten weinig van zichzelf houden, anders würden zij niet op zo'n weg proeven beter te feilen. Eigenlijk brokken die halp, niet bloos die wat zij aangeriepen. Wanneer zij zich niet ändern, worden zo'n jonge mensen abwassen en geen vriend hebben en je zaad zabreert je. Wo kan einer die bed halpen?

0: Ek wonder as die tjinge tjans te zo on die grepe boore. Vlecht habe die angst nu schal te goen, oder met onder te spelen im dorp oder op goos. Ek leif eine konde hoppe. Ist an sei dort wo to an passiert, es nicht ihre Schuld. Meistens stone bullies, nicht so ne ongeriepe wort stweke sind, o se selbst. Ek wunder wo einer kon de tinge hoppe, nicht schwach zu sein, über steil zu stunen, den janien on te chicke, en lüte sei, dat se selle abhiere, en dadur waschgunde nun a sichere steht. Dort is leiche sacht, über viel schwander zu daune, für tinge.
1: Sei de tinge, dort sei wem sei, wat passiert es, entweder lirasch oder älre. Dit sei es nicht andere beplüdre. So ne tinge, de andere prove te tuerlede, prove dort wo te daune, wo abgewassene mensche dort nicht sein zelle. Andere so antriepe es arach, en soll wat met je doen worden. Tinge solle prove met vriend te zijn, van zijn huis konen, en zo wieder.
0: Sei de tinge, wann wir an met wird ongeriepe deed, dat ze zelle zo doen als wann an dort nuscht bodat. De bullies welle hebben, dat ze zich zelle abreien. En dol worden, wann een tientje schlauwe wordt, besonders wann door Meier als einer de BS, dan zullen ze bloos prove was te komen en dan voert wem sei.
1: Eine vrouw vertelt wo gekreeld wordt, wil ze lange sappen had, en al die andere mejales hadden afgesneden hoor. Nu bodat dat niet meer, wann anders zit als andere, aber dan had ze zich zeer gewenscht dat ze kun normal loten. Onze tjinge worden niet immer bij andere bijpassen, aber wann wie als älere de goud van thuis in je städte, dan worden ze zich sicherer feilen.
0: Dit beste wat we doen tjenne is tjinge met ons voorbeeld beleren, wo zij tjenne andere mensen raas behandelen. Nicht andere schlechte noemens nennen, nicht mankreden, leiwe zaken met aandeilen. Als älere tjenne we aan ook wiezen, wo einer de schwake oder de wat anders zijn als wie, beschützen en verstoene tjenne. Nicht ongeriepen, nicht even de lachen oder de weidaunen. Dort voorbeeld is wichtig, besonders wann eine tjinge wel respect leren van zichzelf en andere. Elere hebben veel meer kracht als slandere tjinge en zo zullen die niemals die tuur leiden als die wat zwakker zijn als zij.
1: Ik blijf nu als tijd voor een afwachseling, nadem wie veel je reed hebben. Hier is een leid. En dan wordt Carol ons een geschicht vertalen, wat tot ons timer past.

0: Hier is Carol Wader en wil ons nog een geschicht vertalen uit God zijn woord. En Wader van David, de een van Jezus Christus, zijn vervorders via. Zij heeft hun de geschicht vertaald van waar David God vertrouwd deed als hij den ries Goliath besiege deed. Hij wie de grote held, die zijn volk van er vriend geraad had. En nu wel wie hier wat daar nu her passiert deed.
1: Nadem David dort gedonen had, dan wook Saul de tjeinig David een van zijn offizieren in de armee. Nicht bloos dort, aber hij gaf David zijn dag dat hoe vroeg. David had alle weer erfolg. Hij wie jong en klug, hij kon de hoop spelen en zingen en leidt het schmak. Jeder einer deed am gleiche, besonders Saul seine Tochter. Aber dat deed nicht lang, en dan wordt Saul aufjanstig über David. Hij had seine Laune. Einmal die leicht hij David, en dat andere mal deed hij am Hose. So sei er, dat hij am dood morgen wil. Hij dacht David wie zijn vriend, en wil am zijn tijdig recht wahrnehmen. Interessant dat Jonathan, Saul seine Sehn, David zijn engster vriend weer. Dort moek Saul ook dol. 1 Samuel, kapitel 20, vers 30, zegt zo. Dan wordt Saul zeer dol op Jonathan en zegt hem, du beste zijn van een vrouw die verdreed en jen on is. To diene ene schoond en diene mutter ere schoond, hast du Isaï zijn zijn on je stedt. Einmal, als David am op een hoop verspelen deed, am te beruhigen, schmeidt Saul zijn spies naar David en proeft am zo dood te maken. En deed Saul dood am hen jaron schatje. Zo nu moest David vlechten. Hij deed zich versterken en heilen en wuste met een van zijn vriend. Dat wie een zeer schwor het leven. Am bouwde dat ik zei dat Eva am leerjes gereed worden.
2: Kost u die denken, wo dat matzane je waast? Is die zand mol je worden? Ik mein, haft mol weer leerjes, eva die je reed? Habe andere dat je gelijft? Eins je mol kost u nur staunen om die te vertegen, en die haft dat zeer schlacht je gone. Hast u die zo je valt, dat du wisch dat leifste de trick tolen? Mugst du ook van aan leerjes zeien?
1: De meeste wat ik leeg je zo'n te doen. Door wien is dat interessant wat David deed. Hij deed God aanroepen voor hulp. Hier is zijn gebed in Psalm 64, vers 1 tot 7. God, hoor ik wat ik mij in gebed beklagen doe. Bewoor mijn leven voor mijn gerezelige vriend. Bewoor mij voor de bijze er aanschlag en wat de slechte jen mij gepland hebben. De schorpen zich ere tongen als schwerd en zielen met ere jeftje weerd als met velen. De scheiden uit een versterk no een aschuljamon. Zij scheiden plaatselijk no arm, ohne zich te fürchten. De spreiden zich onjereinander mouthouw en ere beise plons. Zij reden van heimlich schlenjeleien en zeien, wer wordt dat zijne? Zij plonen eierrechtigheid. Wie habe uns in vollkommenen Plon utgedacht, sei. Wils ein Mensch sin hort en sine Gedanke sind ein Geheimnis. Es dort nicht ein goudet Bild von wo hastliche Leies tjene Schode anreide? Ne Lie es oie aus ne Wund von en Spieß, wils dort traf dort hort en deit wei. Nu horch wat hei wieder seie deit, von Vers 8 bat 11. Opa Gott, wo dei met vele scheite, dei wore plötzlich angestreikt wore, hei wort ihre ene wird jen andrehe, en an in de Grund bringe, en wer an sit, wort ewe an spotte, en mat dem Kopf schädre. Alle Menschen wore sich fürchte en seie, dort haft Gott gedone, en wore dort ewe no denkje, wort hei gedone haft. De gerechte worden zich am Herrn freie en zich op am verloten. Wer am Hort abrechtig is, soll am loven. Mij tjemt dat no een goudet gebed ver, voor een fiend zo te beden, dat am je Natur leid hat, en leer es gered hat über arm. David wie Angst, hei steht dort tau, aber hei glaubt fast, dat Gott wird zum ein alles trachtstahle. Nu will ich vertale, wat passiert, als David probt weicht herane von den kleinen Saul. Die Geschichte ist ans umständlich beschrieben in 1. Samuel 24. Und David ging von dort und blieb in der Heile wie ein Gedi. Als Saul zurückkam von dem Kampf mit den Philister, sehte sei arm, dass David in der Wildnis wie ein Gedi war. Und Saul nahm 3000 gewählte Männer von ut ganze Israel und ging David siehte wie der Wille Kaseboy. Und hei chaim no eine Heil bi de Schopaks, en Saul jeng do nan se gladig te moge. Aber David en sine Mana wirde wieder bane en de selvje Heil. En David sine Mana seede to arm. Dit as de dag van wone de haare seed, ek wordi dine fiend en dine macht jewe, dat du met de donne kost wat du west. Dan kroop David sei erstel do haan en schneid eine Arch van Saul sin Rock auf. Aber dann bodde David hat gewisse, dat hei Saul sin Rock aufgeschneiden hat. Hei sehte sine Mana. Möchte haar mi davon weichhaule, dat ek meinen Haaren, dem Haaren sin gesolvden, sound ondo. Ek soll nienig meine Hand jen dem Haaren sin gesolvden brücke. En so bereit David sine Mana, dat sei Saul nicht angeriepen würde. En als Saul vorig wier, jenk hij uit de heil en jenk zijn waag wieder. Dan jenk David uit de heil ruut en roept Saul. Mijn haar en chijnig. En als Saul zich omdreed, zag hij David met zijn gezicht wat op de eer geknijt. En David zeet to Saul. Waarom hoorst du nou die zeie dat David die schode ondoune woord? Tietje mol. Nu kost du zelfs zijn, wou de haar mij die en de heil en mine macht geef, en een je rode mij toe, dat ik die zal aanbrengen, aber ik zee dat ik kan nicht mine macht geen die brokke, mijn haar, wilst du best dem haarn zien gesolvden. Tietje mol, mijn voda, zitst du dat eng van din rok en mine hond? Nu kost du zijn en weite, dat wenn ik dien rak heb afgesneden en ik die nicht dood moek, dat ik nischt bijzit wel en heb nicht jen die je plont. Ik heb mij nicht jen die verzindigt, nicht je mol wann du ook mij no dat leven steest. De haar wordt de rechter zenne tussen mij en die en mocht hij mij on die rechne, aber ik word die nicht met mijne hand ontschieren. Zo als dat vorken gezegd wordt, uit dem Beiser kämt Beiset, aber meine Hand soll nicht jen die utfuhren. Jen wem es de Tchainig von Israel rutje komme? Ek sie aus ein Doudja Hund oder ein Tchnieper fähre die. Mocht de Haar de Rechter seine en tweschen mi en die dort Urteil jewe. Mocht hij sich dort beseine en für mi ernstone en mi von dine Macht rade. Als David dit alle zu Saul gesagt hat, seht Saul. Es dort nicht deine Stem, mein Sehn, David? En Saul brugdol en hielt lud. En hij seht zu David, du bist recht, en nicht ich. Du hast mit Gaude trig getolt, wo ich mit Beise trig tolle deid. En du hast von dort klar bewiesen, wo du mit mir amjäst. Du hast nicht mein Leben genommen, wann der Haar mir ganz in deine Macht geif. Wird irgendwer sein Feind gönnen lassen, wann hei dem Funk? Mocht der Haar die Gaude zu kommen lassen für dort, wat du von dort zu mir donen hast. Nu ist mir dort klar, dat du tscheinig worden wirst, en dort der Reck von Israel durch deine Macht wird stark worden. Aber versprek mir dort ab en Eid fer dem Herrn, dat du meine Familie nicht alle wurst anbringe, en dat du mein Name nicht ganz utrode wurst an Israel. En David mug den Eid. Dann jeng Saul ne Hus en David en sine Mana jengen no ere heil.